nder sa sa waaru ko tirde men 50,000 francs wi ɗi haalde soko weɓani fadde min ceftoyi ɗo kullo gorko mo daɗa ko sid sati haaldir jaam samiro adama guurdirami goto e taniraɓe camilam cakkanagan jansaniga sagar gonan mako ɓe guuru makko ɓe jaɓi kullo gorko ɓurno en loggude wiiten Dakar wuuro lamorgo dowle Sénégal tan